0: Boys mail, want ik chill. Zet mijn mobiele telefoon op tril. Soms wordt dat geschreeuw me net even iets te veel.
1: Te veel.
0: En ik zeg het, dan heb ik het liever stil.
1: Shit.

0: You're listening to Operator.
1: Op een dag werd er feest gevierd in het paleis. Maar Lappenbontje zat in de keuken, waar ze hout moest halen en water aandragen, het vuur oppoken, de as vegen, kippen plukken, groenten schoonmaken, kortom, al het ruwe werk doen. Toen het feest al een hele poos aan gang was, vroeg ze aan de kok: mag ik even, heel even, naar de grote zaal gaan kijken? Ik zal ongezien buiten de deur blijven staan. Best, zei de kok, maar je moet over een uur terug zijn om verder je werk te doen.

waste zich terdegen, kamde haar gouden haren en uit de notendop haalde ze het kleed gemaakt van zonnestralen.

toen de dans afgelopen was. Ze deed een diepe buiging en verdween zo snel dat niemand wist waar ze gebleven was. Stopte het halve kleed in de grote kop, maakte zich vuil.

tejp haar hand. En vloog daarbij haar mond. Daar stond zij in haar flonkerend gewaad. En niet tegenstaande haar zwart besmeurd gezicht herkende de koning dadelijk het mooie meisje met de gouden haren waar hij 3 maanden mee danste. Nu kon Lappenbontje niet langer ontkennen en ze vertelde de koning wie ze was. En waarom ze haar paleis ontvlucht was om in dit vreemde kasteel te belanden. Jij wordt mijn bruid, zei de koning. Want jij bent de mooiste vrouw die ik ooit gezien heb. En ik houd meer van jou dan van welke andere prinses ook.

0: aborted. Amon-Ra, Brutus, Channel Zero, Enthroned, Agathocles, Psychonaut, Vladdy Melkoly. En dat is nog maar een bloemlezing uit de vele, vele aansprekende en invloedrijke namen die de Belgische metal scene heeft voortgebracht. Maar hoe kan dat, dat zo'n klein, getormenteerd en schizofreen land zoveel groots, goeds en overweldigends heeft voortgebracht? Daar komen we in deze editie van Dood en Verderf achter en wel via Jeroen Kamerlink. Als voorman van Vladdy Melkoly en betrokken bij zo ongeveer de helft van alle metalbands uit Vlaanderen is Jeroen al de... Je bent aan het... Ja, je wist het nog niet, maar dat is gewoon zo. Is Jeroen al decennia de paterfamilias van de scene? Aan de hand van zijn favoriete metal- en hardcore-bands ontrafelt Jeroen de ziel van de Belgische metal-scene. Is dit een beetje in lijn met hoe jij dit uur ziet, Jeroen?
1: Niet echt helemaal, maar... Dat is toch wel iets groter voorgesteld dan dat ik dat zelf zie. Maar ik bedoel, patria familias. Ik ben misschien wel betrokken met de bands waar dat ik in zit. En ken wel heel wat volk. En ik volg het wel al heel lang. Maar om te zeggen dat ik de patria familias ben, dat zou ik niet zeggen. Nee, ik ben aan het nadenken wie dat dan wel is in België. En ik zou het eigenlijk niet weten als je daar dan zo toch iemand moet voor pinpointen of zo, maar later, misschien binnen een uur weet ik het.
0: Zeker. Want er gaan heel veel bands af die zeer groots en meeslepend en invloedrijk zijn. In ieder geval voor jou, die uit België komen. Dus even als disclaimer vooraf, waar heb jij je platen op uitgekozen?
1: Ja, ik moest er 7 kiezen. Ik had er eigenlijk even goed 70 kunnen kiezen. Maar ik heb er 7 gekozen waarvan ik zelf vind dat je ze moet gehoord hebben, omdat ik er zelf fan van ben. En ik denk ook dat die platen die ik heb gekozen op een of andere manier allemaal wel zo wat mij beïnvloed hebben op een of andere manier. Of ik heb er een link mee. Vandaar mijn keuze.
0: We gaan even, voordat we deze deep dive gaan doen in jouw persoonlijke favorieten van de Belgische metal en hardcore scene en daarbij ook een soort staalkaart van wat er allemaal te halen valt in België. Jeroen Kamerlink, frontman van Vladdy Melkoly. Jij komt bijna met een nieuwe plaat, maar neem ons eerst even mee terug. Sinds wanneer zit jij in de metal scene? Hoe ben jij ooit metal gaan luisteren?
1: Daarvoor moeten we al meer dan 30 jaar teruggaan. Wanneer dat ik eigenlijk muziek begon te spelen, zo op mijn 14, 15 jaar. Dan begon ik zo wat in bandjes te spelen. Daar zat heel wat troep bij in die periode als ik 15, 16 was. Maar ik kreeg opeens de kans om te gaan spelen bij een hardcore band uit Halle, van waar dat wij zijn. Yeah. En dat was wel zo de eerste keer dat zo allemaal professioneler was. En zo ben ik door die leden van die band in aanraking gekomen met andere Belgische hardcore vooral.
0: Was jij altijd al zanger of speelde jij ook instrumenten?
1: Ik speelde gitaar. Ik speel nog altijd gitaar. Ik ben eigenlijk nog altijd eerder een gitarist dan een zanger. Zo zie ik mezelf ook nog altijd. Maar in die tijd, ik was de gitarist van die band. Of een van de 2 gitaristen van die band. En de zanger van die band die leerde mij toen echt wekelijks nieuwe bands kennen. Die gaf mij van alles door. Dat moet je eens checken. En dat moet je horen. En we zullen volgende week naar die show gaan. Dat was toen. Die hardcore scene eind jaren 90, die bloeide heel hard in België. Je had een scene in West-Vlaanderen, de 8000 scene, dat wereldbekend is. Je had in Brussel heel veel bands, je had bands in Limburg, je had bands in Antwerpen. Zo zijn we wel naar heel veel shows gaan kijken met die band, dan ook soms ook wel wat gaan spelen met die in die scene. En ik kwam er toch wel snel achter dat ik die soort bands even vet vond als die internationale shit waar ik toen ook naar luisterde. Zoals Sepultura, Pantera, Korn, wat stond er toen ook nog allemaal. En als ik dan achteraf terug bekijk, ben ik daar even hard door beïnvloed geweest ook.
0: Door het kleine en door het grote.
1: Ja, het coole vond ik aan die hardcore scene was dat als je naar een show ging, dan kon je daarna met die bands gewoon gaan praten aan de merch table.
0: Maar dat is magisch toch, als je jong bent. Dat je gewoon, je hebt die gasten gezien. Ja, en daarna praten ze gewoon tegen je.
1: Het is dat. Ik bedoel, als je naar Korn ging kijken in de Ancien Belgique, dat was zo magisch. Ja, wauw, wat een grote band, Korn. Maar daarna, je kreeg die kerels niet te zien of je kon daar niet mee gaan praten. Maar als je naar een hardcore show ging, dan kon je gewoon met de headliner van de avond gewoon staan pinten drinken daarna. En ik vond dat zo magisch en ontwapenend, ik vond dat fantastisch. En ja, dat wou ik ook.
0: Wat was het moment dat Freddie Mercury hier... Ik vind het, even voor de goede orde, ik vind het echt fucking irritant dat ik dit de hele tijd verkeerd moet uitspreken.
1: Ah ja, maar je bent niet de enige. Ik denk dat ongeveer 95% dat verkeerd uitspreekt.
0: Ja, oké. Okay. Kun je het ons één keer gewoon Freddie Mercury, toch?
1: Het is gewoon Freddie Mercury. Ja, gewoon, niet Freddie Mercury, gelijk dat je Mercury zou zeggen, maar Freddie Mercury.
0: Gewoon wat het is.
1: Het is ook een beetje anders geschreven dan Freddie Mercury.
0: Ja, het is echt heel vastgefraseerd. Wanneer is dit op je pad gekomen of heb je dit zelf gecreëerd?
1: Ja, dit heb ik helemaal zelf uit de grond gestampt. En eigenlijk is Freddie Mercury een symbiose, om het met een mooi woord te zeggen, van al hetgeen dat mij ooit heeft beïnvloed. Zijnde metal, harde muziek en humor. Vooral diegene waar dat ik dan heel hard fan van was, van kleins af aan, als Urbanus. En ik heb eigenlijk bij Freddie Mercury die twee werelden wel laten samenkomen. En zonder dat ik het door had, was ik zo wel aan het laten samensmelten wat ik zelf het vetste vond. En zonder na te denken, een demo opgenomen om mee aan de slag te kunnen gaan met de band dan. Maar die demo is eigenlijk van day one ontploft. En wij zijn gewoon direct on the road gegaan met die band. En de rest is history, gelijk dat we zeggen. Hè.
0: Later gaan we iets luisteren van Freddie Mercury. We gaan eerst natuurlijk door jouw platen heen. Je begon met DVA, Thorn of the Living, 1997. Toen was jij 20, zoiets?
1: 18, ja. Voor mij is dat de Brusselse band of de Belgische band die van mij gerust de naam mag krijgen van dat is de grootste naam in de hardcore scene die er ooit is geweest. Op internationaal vlak.
0: Hij doet dat gewoon.
1: Ik bedoel, die hebben getoerd met Slayer en you name it, overal ter wereld gaan spelen. Die hebben echt wel een footprint gezet. Het was een Brusselse band. Daar uit die band zijn heel wat andere bands voortgevloeid. Want de band bestaat ook niet meer sinds, als ik me niet vergis, 2004 of zo. 2002 of 2004. Er zijn tal van andere bands uit voortgevloeid, zoals Length of Time en Angel Crew en zo van die bands. Die hebben toch wel een hele grote indruk op mij gemaakt. Maar denk niet alleen op mij, maar op een... In België zeker, maar ik denk internationaal ook. Het was echt een band die mee kon benen met de hatebreeds van deze wereld. En dat kunnen er niet veel zeggen in mijn ogen.
0: Nee, zeker niet. We gaan 7 platen langs. Dat zijn dus allemaal bands die jou beïnvloed hebben. En daarmee vermoedelijk ook een gedeelte van de Belgische scene. We eindigen ook met iets heel geks. De tweede plaat, Length of Time, Shame to this Weakness, Modern World. Wil je er eerst iets over zeggen of gaan we het eerst luisteren, ook al is de intro daarvan nogal discutabel?
1: Ja, Length of Time is een Charles Manson-inspired hardcore band met de gitarist van Deviate ook. En voor mij is die plaat, die EP, Shame to this Weakness, Modern World, dat is ongeveer het vetste dat er gemaakt is.
0: Laten we dat gewoon eerst even laten. We gaan het daarna allemaal ontrafelen hoe dat zit. Charles Manson, geïnspireerde hardcore.
1: Ja, ik snap het nog altijd niet goed, maar het is gewoon zo. Ja.

0: Aangezien ik dit onderwerp toch niet stiekem voorbij wil laten gaan zonder het nog even te bespreken. Een Charles Manson geïnspireerde hardcore band. Wat impliceert dat en mag mijn dochter daarheen?
1: het was vooral de kapstok, denk ik, voor die band. Textueel en zo weet ik het ook nog allemaal niet van waar of de waarom er juist voor Charles Manson is gekozen. Ik meen begrepen te hebben dat het vooral geïnspireerd is geweest op de platen die hij ook heeft gemaakt. En ik denk dat dat platen zijn die hij gemaakt heeft voor de hele shitzooi dat hij heeft uitgestoken.
0: Wat waren dat
1: met
0: voor platen?
1: Met die cult. Dat waren folkplaten.
0: Folkplaten?
1: Ja, die wou een muziekcarrière lanceren. Dat is nooit niet gelukt. Dan heeft hij daarna gezegd van ja, dan zal ik maar gewoon moordenaar
0: worden. De schildercarrière van Hitler.
1: Ja, zoiets. Ja, maar, ja, ongeveer.
0: Toch?
1: Maar dan iets Amerikaanser en Hollywoodiaanser.
0: Jij schreef hierbij van dit is misschien wel voor mij de beste hardcore band die uit België is voortgekomen. Wat is dit? Wat hoor jij wat je bij andere bands niet hoort? Of waarvan je denkt, jezus, wat is dit kick?
1: Ik denk dat bij Length of Time vooral de zang een heel belangrijke factor ook was. De zang ging zowel van heel agressief... geschreeuwd naar echt melodieuze zanglijnen. Ross liet zich ook wel vaak inspireren, of laat zich vaak inspireren door zowel een Tim Williams van Vision of Disorder als Peter Steele van Typo Negative of Keith Caputo van Life of Agony. En dan die typische hardcore stem daarbij. Die riffs zijn ook allemaal niet te ver gezocht, maar geniaal goed geplaatst. Hiervoor luisterden we naar Deviate. Dat was degene die de deur open trapte. En de gitarist van Deviate begon dan met Length of Time. En dat was dan echt zo van, kijk, dit is wat ik ook kan. En daar zijn heel veel zieltjes mee gewonnen toen in die tijd. En vooral die van mij ook, want ik dacht, dit is fucking nog vetter.
0: Hoorde je dit direct, toen je dit hoorde, dat je dacht, hell fucking yeah, dit is het.
1: Ja, vooral ook live. Ik denk dat ik bij de eerste of de tweede show van de band ook was in een klein zaaltje op de VUB in Brussel. En dat was gewoon maf. Dat was internationaal niveau dat daar vlak voor je neus stond te spelen. En dat was super vet.
0: Je klinkt ook echt als een kind in een snoepwinkel. Als jij het hierover hebt, je ziet heel je ogen die gaan twinkelen. En je ziet jezelf ook half terug. Sorry voor de vergelijking als iemand met dementie die weer in die periode is. Maar tegelijkertijd ben je ook hier. En dit is voor jou feest.
1: Dat is nostalgie. Ik vind dat wel tof, nostalgie. Je mag daar niet te ver in gaan natuurlijk. Je mag niet blijven hangen in het verleden natuurlijk. Maar ik vind dat wel heel leuk om daarover terug te denken. Want alles heeft te maken met hoe oud je eigenlijk op dat moment bent. Hè? Als je 16, 17, 18 jaar bent, dan heb je... Ik denk dat je ook veel minder nodig hebt wat je dan echt vet vindt. Je bent veel minder hard te overhalen. Alles komt veel harder binnen.
0: Plus dat je niet dat eeuwige hebt. Ja, dit heb ik al een keer gehoord.
1: Ja, exact.
0: Het is voor het eerst.
1: Je wordt kritischer als je ouder wordt. En dus die zaken die je op die leeftijd leert kennen, die tekenen je helemaal, denk ik. En dat zijn dingen die mij helemaal hebben gevormd. Ja.
0: Channel Zero is de derde die je hebt meegenomen. Dat is een van de dingen die ik kende uit mijn jeugd. Er was hier ooit op TMF, de Nederlandse MTV, was een metalprogramma. Die hadden op een gegeven moment een verzamelaar. En daar stond toen Channel Zero op met, ik denk dat nummer heet I Drive a Cadillac. In een Fool's Parade. Ik denk dat het Fool's Parade is. Dat is het enige wat ik van ze ken. Toen hoorde ik dit nummer. En toen dacht ik... Zijn deze jongens niet iets te veel fan van Pantera geworden? Ja. hoe zit het? Wat is Channel Zero in het grote Belgische domein?
1: Wel, voor mij persoonlijk was Channel Zero in de eerste Belgische metalband die ik leerde kennen. En ik was toen misschien 13, 14 jaar. Dat was een cd'tje dat iemand mij op school doorgaf. En ik zet dat op en ik dacht, what the fuck, dit is Belgisch of wat? En ik draai die plaat om en ik zie dat Vinnie Paul, de drummer van Pantera, vandaar ook jouw
0: vergelijking.
1: Je vergelijking, dat hij die plaat geproduced heeft. En dan dacht ik van, wauw, een Belgische band die een productie heeft gedaan met Vinnie Paul van Pantera, dat ik toen ook grijs draaide in die periode. En ik vond dat zo vet. Het was ook, ik denk dat Channel Zero ook een van de eerste bands is dat ik ooit op een festival, op een van mijn eerste festivals dat ik dan ging bezoeken. Ik denk dat dat Pukkelpop of Werchter moet geweest zijn in 95 of 96 dat ze de mainstage openden. En ik was gewoon weggeblazen. Ik was zo fier dat dat Belgen waren. Zo van, what the fuck? Zie dit, dat kan dus ook. Want ja, ik ben nooit zo echt een fan geweest van Vlaamse bands of Vlaamse muziek. Want allee, ja, de bekendste Belgische en Nederlandstalige bands zijn bijvoorbeeld De Mens of Gorky. Ja. Dat zijn echt Vlaamse rockbands. Die zijn allemaal ongelooflijk goed, die bands. Maar dat was nooit niks voor mij. Ik vond dat altijd zo Vlaams klinken.
0: Ja.
1: En dan kwam er opeens zo'n Channel Zero die dan in het Engels zongen. En dan dacht ik van, wauw, dat kan dus ook. En ja, jaren later, het coole aan dat verhaal met Channel Zero is natuurlijk dat jaren later, met Freddy Mercury, zijn wij heel veel met Channel Zero gaan samenspelen.
0: Is en
1: zijn
0: we
1: echt
0: bizar?
1: Bevriend geraakt met hun
0: ook. Van die mensen die je kent van...
1: Dat is super bizar, maar dat is de story of my life eigenlijk tot nu toe. Want ik heb Urbanus leren kennen. Dat is een goede vriend, al 15 jaar. Ik heb Frankie van Channel Zero, de rest van Channel Zero, dat zijn ook goede maten. Ik speel in een band met Danny en Ros van Deviate en van Length of Time. En zo. Ja. Ik ken al die mensen ondertussen. Ja, die 17-jarige kerel die naar die shows ging vroeger, die zou dat niet gesnapt hebben.
0: Voel je je nog wel eens 17? Dat je om je heen kijkt en dat je dan denkt, wat doe ik hier? Wat de fuck is hier gebeurd?
1: Ja, ik voel mij wel altijd ouder en ouder. Word ondertussen 47 jaar. En als je dan ook nog twee puberdochters rond het lopen thuis van 17 en 18, ja, dat versterkt dat alleen nog maar. Maar ja, ik voel mij nog altijd 17 in mijn hoofd en zo gedragen zou ik nu niet zeggen. Ik ga niet. Ik kleed me nog altijd zoals dat ik wil. Ik doe nog altijd wat dat ik wil.
0: Maar heb je ook nog wel eens die blinde fascinatie? Dat je opeens weer dat enthousiasme wat ik nu omschrijf bij jou.
1: Van iets nieuws dan, of ze dat
0: ja, uitkomt. Of nee, of dat je opeens denkt, dit zijn die gasten waardoor mijn ogen twinkelen. En daar sta ik nu opeens mee op een podium.
1: Ja, maar ik heb dat nogal gezegd in interviews, bijvoorbeeld met Urbanus. Ik heb, ik denk alles bij elkaar heb ik ongeveer 80 optredens met Urbanus gedaan. Met Urbanus en de Fanfariëten, die band. Toen hebben we nog op Pinkpop gespeeld in 2015.
0: En voor de goede orde, dit is geen metalproject.
1: Nee, dat was geen metalproject. Maar ik heb daar 80 keer naast gestaan en 80 keer links van mij gekeken en gezegd, oh my god, dat is Urbanus. En ja, maar ik ben wel zo iemand, mijn broer die moet daar altijd zo hard mee lachen, maar ik ben wel zo iemand, ik kan heel erg starstruck zijn.
0: Yeah, yeah.
1: Als ik nu Frankie tegenkom, of zo, maar ik ken die ondertussen veel te goed, maar of Ros of zo van Length of Time, ik heb wel nog altijd iets in mijn eigen die zegt, dat is wel nog altijd de Ros van Length of Time. Ja, ik ga dat nooit niet, dat gaat voor mij altijd wel speciaal blijven. Maar laat mij Phil Anselmo van Pantera ontmoeten of Max Cavalera van Sepultura, wat dat ook al gebeurd is. Ja. Ja, en dan ga je pas echt lachen met mij, want dat is pas Star Trek.
0: Word je dan een hele kleine Jeroen?
1: Oh ja, ik kan gewoon niet meer praten dan. Dat is, ik vind dat, dat is zoiets in mij die dat niet kan snappen van... Die staan voor mijn neus nu en die zijn met mij aan het praten.
0: Het klopt niet.
1: Dat
0: zijn die jongens van die posters op

0: Ja, we weten natuurlijk allemaal dat dit gewoon Pantera is met Cowboys from Hell, maar dan achterstevoren gespeeld. In dit geval door Channel Zero Chrome Dome uit 1994. Hoe oud was die band toen?
1: Ik denk dat die een jaar of vijf had. Toen,
0: ja, precies. En dan is er iemand van Pantera die jouw plaat wil mixen. Dan ga je denk ik ook niet klagen over het feit van, hey, klinkt dit nog wel voldoende als onszelf?
1: Ik denk dat je vooral ook naar de bank moet gaan om dat te kunnen betalen. Ja.
0: Hoe is dat dan ooit gelukt?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik allemaal het fijne niet van. Maar ik denk wel dat dat wel wat geld heeft gekost.
0: Ja, dat moet haast wel, ja. We gaan naar je eigen band. Gek genoeg heb je als enige nummer van je eigen band niet een nummer van je nieuwe album meegenomen, maar eentje met van een andere plaat. Er komt een nieuwe plaat aan. Laten we het daar even over hebben. Hoe heet die nieuwe plaat?
1: De nieuwe plaat heet L'Avocat du Diable.
0: Dat is Frans. Nederlanders spreken noodwaar geen Frans.
1: Ja, inderdaad, want jullie zeggen Suderans-Sina's bijvoorbeeld. En dat wil zeggen appelsiensap, appelsiensap. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, L'Avocat du Diable, de devil's advocate, de advocaat van de duivel dus. Hè. Eigenlijk een thema dat niet zo nieuw is bij Freddie Mercury, want dat doet Freddie Mercury al 10 jaar. Dat is tegen de heilige huisjes stampen. En dingen zeggen die sommige mensen liever niet horen. Dus een mooi voorbeeld is het t-shirt van Metallica, waar ik echt zeg van, ja, die t-shirt dat jij draagt, weet je wel wat dat, voor wat dat staat? Want je hebt die in de H&M gekocht en op zich niks mis dat je die in de H&M koopt. Maar je moet dan, allee, het is toch wel best dat je weet wat dat dan juist is. Want in mijn tijd was dat toch wel belangrijk. Zo van die discussies dat je dan aanwakkert, vegetariërs die vis eten, dat je dan zegt van je bent geen vegetariër, die dingen. Nu met die nieuwe plaat gaan we daar nog, gaan we daar nog verder in of doen we daarmee voort.
0: Waar ben je dit keer boos over?
1: We zijn boos op tribute bands. Op,
0: dit is een zeer valide punt.
1: Op autocorrect op je iPhone. Op wat zijn we nog kwaad? Op Oasis. op flitspalen. Goh, op, maar nog over
0: boos.
1: Slackers, over mensen die, die elk excuus vinden om niet te moeten gaan werken. En die bij de minste elke week wel een andere ziekte of zo voor hebben of bij de dokter staan. Echt wel stof genoeg om het over te hebben.
0: Ben jij een getormenteerd mens? Of is dit gewoon een uitlaatklep van zodat je er de rest van je leven geen last van hebt? Is dit therapie?
1: Ja, getormenteerd, dat zou ik niet zeggen. Maar als ze mij in het verleden al gevraagd hebben in interviews van ben je een positief mens of een negatief mens, dan ben ik eigenlijk wel eerder een negatieve. Ja. Ik ben iemand die altijd veel... Ik denk liever doom. Ja. Als het daarna beter gaat, kan alles maar alleen maar beter gaan. Als je te positief denkt en dat loopt niet positief uit, ja, dan ben je alleen maar teleurgesteld. Ik heb eerder liever dat eerste dan, om zo in het leven te staan.
0: Heb je de plank ook wel eens enorm misgeslagen? Dat je ergens boos op was en dat je 3 albums later erachter kwam? Kom op, Jeroen, dit sloeg echt nergens op.
1: Goh, over echt wel bepaalde serieuze thema's waar dat we dan met satire een song hebben meegemaakt, totaal helemaal niet. Wat ik wel misschien niet meer zou doen is, ik zou geen song meer maken zoals Dik Meisje bijvoorbeeld, wat dat op de eerste plaats staat. Op de reissue staat Chic Meisje, wat dat dan eigenlijk een gecleande versie is van die song. Maar waarom zou ik dan niet meer...
0: Ja, maar ja. Maar, mooi is op het moment dat je het zei.
1: Waarom zou ik die song niet meer zeggen? Ja, die song is eigenlijk gewoon één lange Your Mama is Fat joke.
0: Ja.
1: En toen, 10 jaar geleden, was dat allemaal geen enkel probleem.
0: Ja.
1: Maar nu is dat, ik ga niet zeggen, nu is dat wel een probleem. Nu is dat effectief een probleem. Ik snap ook waarom. Ik zou dat ook niet meer doen. Ik snap dat allemaal niet meer zo goed valt, zo van die dingen. En... Oké, ik zou nu kunnen zeggen, ik schrap die song overal en ik laat dat van Spotify halen en zoiets. Dat doe ik allemaal niet. Ik heb zoiets van, het is wat het is. Je moet het in die tijdsgeest zien. En dan kan dat eigenlijk allemaal, vind ik nog. Maar ga ik dan nu nog gaan zingen of ga ik dat nummer nog live brengen? Nee, dan niet. Dat wil ik niet meer doen.
0: Hebben nummers ook wel eens voor ophef gezorgd? Dat mensen echt boos werden en zeiden, nou dit, nee man, als het zo moet dan niet. Boekers die je niet meer boeken, publiek wat je de rug toekeert.
1: Nee, dan niet. Dat hebben we nooit niet gehad.
0: Zo negatief ben je ook niet.
1: Nee, zelfs niet bij zo'n songs gelijk Apu van de Nightshop. Wanneer dat... Er is wel zo al kritiek geweest van mensen die zeggen, wow, kan dan nog Apu van de Nightshop en zo. Dat ik denk van, heb je naar de tekst geluisterd? Want eigenlijk is dat één grote ode aan de nachtwinkel-eigenaar. Want,
0: ik luisterde het laatst met het hardlopen en ik dacht vooral, dit is toch gewoon...
1: Ah ja, het is dat, maar ik bedoel, sommige mensen... Als er mensen dan een probleem hebben, dat zijn mensen die satire niet snappen.
0: Hmm.
1: Ik denk nu met deze nieuwe plaats gaan er misschien wel wat meer mensen...
0: afhaken.
1: Niet afhaken, maar tegen hun schenen echt wel gestampt worden. Ik bedoel, er staat... De Tribute Band Song is bijvoorbeeld wel een song die we met heel veel satire, dat we die Tribute Bands eigenlijk met de grond gelijk maken. Maar ik weet dat daar heel veel bands niet mee gaan kunnen lachen. Maar het is ook gewoon even zo het rad voor de ogen... ja, kijk, zie, zo komen jullie wel ook over, hè. En wij mogen daar dan toch ook eens mee lachen, zo, hè. Daar ga ik het dan over, hè. Maar het zal ook nooit niet voor iedereen goed zijn. Maar in het verleden, de afgelopen 10 jaar, toch maar erg weinig echte harde kritiek of mensen die de rug hebben gekeerd... heel weinig voor gehad.
0: Ik merk wel dat, zowel bij mezelf als bij anderen, dat het soms moeilijk in te schatten is met Freddie Mercury. Is dit een doorlopende grap? Is dit een serieus project? Hoe moet ik dit... Nou, wel, maakt het er eigenlijk niet uit wat ik hiervan vind? Nou, dat maakt het sowieso niet.
1: En maar. Dat vind ik hier juist zo cool aan, want... ik vind Freddie Mercury, en dat zijn grote woorden wat ik nu zeg, hè, maar ik vind het wel heel leuk om de Andy Kaufman uit te hangen met die band.
0: Leg dus, even uit voor de mensen thuis.
1: Ja, Andy Kaufman, de meeste mensen zullen hem wel kennen van de Man on
0: film.
1: The Moon van Jim Carrey, de film. Bij Andy Kaufman had je eigenlijk ook nooit echt door van, is die nu serieus of is die ermee aan het lachen? En wanneer dat je denkt van, nu is die serieus, dan is die eigenlijk heel hard aan het lachen met jou, of omgedraaid. En dat vind ik zo leuk, die speeltuin, om daarin te begeven. Ik vind dat veel te weinig gebeurt ook. Het moet allemaal zo vlak en strak en
0: afgekaderd.
1: En afgekuist en gekaderd zijn. En ik vind dat er, zeker in die hardcore, daar mag toch, er moet toch nog iets gezegd worden. Zo bekijk ik het eigenlijk.
0: Je hebt een nummer meegenomen van Freddie Mercury. De wereld is wondermooi. Je zei erbij van tevoren misschien wel de hardste track die Freddie Mercury ooit zegt. Waarom heb je deze uitgekozen als we het hebben over die staalkaart van wat het mooiste is dat België kan voortbrengen?
1: Ik vind dat een nummer dat heel goed schetst wat dat Freddie Mercury is. Het is echt een song met heel veel dubbele bodems. Waar dat je eigenlijk zegt van de wereld is helemaal fucked en het is allemaal jullie eigen schuld. En het feit dat Sven van Aborted die guest vocals doet op die track. En voor de allereerste keer ook in het Nederlands song. Dat maakte het helemaal af voor ons. En ik ben nog altijd heel fier op die track.
0: Dat kan ik me voorstellen. Al was het maar vanwege de enorme bacteringherrie die zowel als het beste klinkt van Freddie Mercury als Aborted. En dan heb je twee prachtige dingen bij elkaar. Met de wereld is wondermooi.

0: kom uit Nederland en ik zie dus dan België als, laten we zeggen, een cultureel homogeen land. Ik heb in mijn hoofd, zo gaat dat als je uit een land komt, dat in België zijn heel veel dingen beter. Al was het alleen maar dat jullie ooit Deus en Solwax hebben voortgebracht. Ik vertel altijd tegen mensen, Nederland zou deze band niet voort kunnen brengen. Datzelfde gevoel heb ik bijvoorbeeld met Aborted of Fleddy Melkely. Dat zou hier niet werken. Overschat ik jullie nu helemaal en is dat gewoon een beetje toevallig? Of is er zoiets als een unieke Belgische volksaard, culturele aard, geschiedenis, wat dan ook, sociologie, wat ervoor zorgt dat jullie klinken zoals jullie klinken?
1: Ik denk dat er wel gerust kan gesteld worden dat er een soort van Vlaamse sound is of een soort van, hoe moet het dan nu zeggen, een gedachtegoed waarvanuit dat alles vertrekt, of dat het nu vanuit Amen-Ra is of Fleddy Melkely. Want ik heb de laatste keer een podcast gehoord, ik weet nu wel niet meer de welke dat was, maar die zei, dat was een Nederlandse podcast en daar werd terecht in gezegd van, je kan aan Amen-Ra en Fleddy Melkely horen dat ze allebei van België komen.
0: Ik denk dat dus ook te horen. Ja.
1: En ik was daar dan beginnen over nadenken en er is ook wel iets van. Ik denk dat dat komt omdat je zegt homogeen land. Ik
0: nogal
1: denk dat
0: niet.
1: Dat helemaal geen homogeen land is. Ik denk dat er niks homogeen aan België is. Ik bedoel, dat maakt ook juist waarom dat bijvoorbeeld een band zoals Deus, dat geen rockband is dat in één vakje kan geplaatst worden. Dat is een band die heel veel art en zo daarin heeft verwerkt, in die sound en altijd maar eens blijven experimenteren. Maar kijk dan bijvoorbeeld naar Solwax en die zijn even hard gaan experimenteren met mashups en met allerlei stijlen door elkaar te gaan gooien. En in metal is dat ook. Ik denk dat er in België...
0: Zijn jullie vrij, hè?
1: Ik denk dat we meer durven.
0: Ja.
1: Wat dat wel een beetje haak staat tegenover hoe dan een Belg is tegenover een Nederlander. Want wij kijken altijd.

0: in muziek. Ik vind Nederlanders, dat staat op zichzelf, maar ik denk dat je dat eigenlijk ook wel ergens van Nederland kunt zeggen, maar dan op een compleet andere manier. Ik denk dat het ook een beetje appelen met peren vergelijken ook is, want in Frankrijk heb je ook een hele metal scene die helemaal op zichzelf staat.
1: Zeker.
0: Maar het is wel zo dat er een lijn zit in die Belgische bands. En je hebt verschillende scenes. Ik bedoel, momenteel heb je die hele Amen-Ra scene, waar dat ik eigenlijk zo'n band zoals Steak, Brutus en Psychonaut eigenlijk zo wat samenzet, om het gemakkelijk te houden. Die hebben een bepaalde soort van sound. Die vind ik zelf heel Vlaams klinken qua sound. Wanneer dan een Floody Mercury meer in het categorietje hoort van Channel Zero, vind ik zelf, en Spoil Engine bijvoorbeeld, en zo van die bands die eigenlijk, of zelf Aborted, wanneer dat dan meer dead metal is, maar dat zijn bands die allemaal meer naar een Amerikaanse sound neigen.
1: Yeah.
0: En, maar toch, op een of andere manier, in het algemeen concept van al die bands, heeft dat iets Belgisch. En dat is wel waar wat je zegt. Het is moeilijk uit te leggen, denk ik.
1: Ik heb het gevoel dat jullie achter de schermen meer durven, denken, doen. Dat daar, bijvoorbeeld een Brutus, ik zag op een gegeven moment Brutus live en toen moest ik heel even huilen, omdat ik het zo mooi vond. Ik weet niet of ik dit zo snel bij ik heb het idee dat Nederlandse mensen zijn heel goed in dat ding, in dat kader.
0: Ik denk dat
1: onze ook death metal is gewoon echt fucking hard. Maar niet per se dat ik ervan moet huilen.
0: Om het heel simpel te stellen, hè, ik denk dat er ook veel minder in Nederland is. Qua metal. Qua metal bands, qua hardcore bands. Er zijn bands, maar er zijn veel minder. Er zijn er ook veel. Allee, nee, niet in kwantiteit misschien, maar er zijn er veel minder die er bovenuit steken.
1: Ja.
0: Dat valt echt op. En als ze er dan bovenuit steken, dan zijn ze onmiddellijk huge.
1: Ja.
0: Zoals dan Epica en,
1: The
0: Within Temptation en zo van die bands. En we zijn hier van alles aan het vergeten. Maar ik denk dat het vooral appelen met peren vergelijken is en dat we dat niet mogen doen.
1: Ik vind het zo jammer, hè? Je geeft echt een gloedvol betoog over waarom alles in België beter is. En dan zeg je aan het einde, ja, maar het is ook een beetje appel. Claim dit nou gewoon, Jeroen.
0: Ja, ik kan dat hier claimen, maar ik ben ook, ik ga ook typisch Belgisch onszelf ook weer wegcijferen. En dat is het verschil met Nederlands. Jullie, ja, als je dat nu tegen een Nederlander zou zeggen, zou die zeggen, ja, natuurlijk, ja, dat is waar. Ja. Wij zijn de beste ter wereld.
1: Je vlakt het een beetje af.
0: Ja, maar een Belg gaat het nooit zeggen. Zo zijn we ook bekend. Wij zijn niet chauvinistisch. Wij zijn maar één keer chauvinistisch om de zoveel jaar. En dat is wanneer dat het WK is en dat de Belgen moeten spelen tegen een ander land. Dan hebben wij opeens een land.
1: Maar tot die tijd.
0: Ja, maar tot die tijd is dat heel raar. En vind ik dat erg? Ik vind dat eigenlijk niet erg. Ik vind dat zijn zaken heeft.
1: Underdog-positie.
0: Ik vind dat, ja, underdog-positie. En ik ben even graag in Vlaanderen als in Wallonië, als in Brussel. Ik vind dat gewoon allemaal zijn charme. En de mengelmoes ervan is hetgeen wat dat het allemaal maakt, hè, denk ik.
1: Archangel gaan we draaien. Within the Walls of Babylon, 1998. Dus toen was je 19. Waarom heb je deze meegenomen?
0: Weer een plaat uit de Brusselse hardcore scene, net zoals Deviate en Length of Time. Ondertussen, diezelfde gitarist, Michel Kirby van Deviate, Length of Time, die speelde ook al jaren bij Archangel. Van deze band kunnen we ook weer hetzelfde zeggen. Internationaal succes. Dat is een band die zoveel andere internationale bands heeft beïnvloed en dat nog steeds doe. En daar mogen we als Brusselaars alleen maar fier op zijn, denk ik.

0: Geweldig. 1998 en dan al zo klinken Archangel Within the Walls of Babylon. Een heel opmerkelijk fenomeen in jouw playlist. Je noemde de band zelf al wel, maar je hebt hem niet meegenomen, is Amun-Ra. Als je het hebt over Belgische metal, dan valt er niet te ontkomen aan heel die Church of Ra. Ja. En jij dacht, fuck deze shit, ik neem dit niet mee.
1: Nee, niet fuck deze shit, maar wel, ik heb 7 platen gekozen waar dat ik zelf enorm fan van ben. En die, waar dat ik wel iets over te zeggen heb en dat mij op een of andere manier wel geïnspireerd hebben. En Amun-Ra is... ik heb heel veel respect voor Amun-Ra.
0: Dit is een zin waar altijd iets op volgt.
1: Zo de Maar die volgt ze, ja. Wel ja, ik heb heel veel respect voor bands zoals Amun-Ra. Ik ben er ook naar gaan kijken en de zanger Colin, daarmee heb ik ook wel al eens contact gehad en zo, heel toffe kerels. Maar het doet mij zo weinig. Ik bedoel, het is mijn ding niet. Ja, dus zo simpel is het. Het kan niet voor iedereen goed zijn en... Ik heb het live al een paar keer gezien en live vind ik het echt wel er staan.
0: Yeah. En
1: kan ik er echt van genieten. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar een fan van ben of zo. Ja. Buiten het feit dat ik er heel veel respect voor heb. En zo zijn er nog andere Belgische bands die niet in mijn lijstje staan, waar dat ik evenveel respect voor heb, maar die evenveel naam aan het maken zijn in de scene, zoals Steak, Psychonaut en zo. Brutus en Mate van mij. Maar ik moest ergens een keuze maken. En ja, ik ga altijd wel teruggrijpen, of eerder teruggrijpen naar die hardcore stuff. En zeker die oudere stuff. Ik vind het veel moeilijker om dan om nieuwere zaken te gaan erbij pakken. Behalve de volgende plaat.
0: Ja, ik wilde het net zeggen. Het grote voordeel van Amun-Ra niet meenemen is dat je Aborted wel kunt meenemen. Ja. What the fuck is dat met Aborted?
1: Ja, wij hebben daar wel een goede band mee natuurlijk. Ik speel zelf ook nog in een andere band, Coffin Feeder, een deathcore band, waar dat Sven van Aborted de zanger ook van is. Dus wij zien en horen elkaar vaak. De song die we er straks hebben gehoord, De Wereld is Wondermooi, was zo eigenlijk zo de eerste keer dat we samenwerkten. Ik heb Aborted ook altijd wel een hele vette band gevonden. Ook zo'n band waar ik van dacht van, amai, is dat Belgisch? Yeah, wauw.
0: Yeah, yeah.
1: Ik denk, en dat is ook gewoon zo, want het is onderzocht geweest. Aborted is de hardst toerende Belgische band uit België.
0: Ja. Yeah.
1: Hoe moet ik dat nu zeggen, ter wereld. Allee, dus de hardst werkende, meest toerende band van over alle genres heen.
0: Ja. Dit is grappig, want in Nederland is dat Distant, een deathcore band.
1: Dat kan ik mij goed
0: dit voorstellen. Dit is dus blijkbaar een genre ding dat dit gewoon meters maken is.
1: Die band is gewoon overal ter wereld bekend.
0: Ja, ja.
1: Al is het natuurlijk een niche genre en is dat voor een beperkter publiek. Maar ze doen het toch maar. En nog altijd, want die band bestaat 35 jaar.
0: Ja.
1: En
0: het is zo kick.
1: Ja, het is heel extreem. En de song die ik heb uitgekozen is dan een van de... dat ik persoonlijk zelf de vetste song vind dat ze ooit hebben gemaakt. Batos.
0: Het is ook een soort alsof er een baksteen door je hoofd heen geduwd wordt. Maar je ziet het ook aan die waveform van het geluid. Het is gewoon één groot blok. En dat blok, dat heet Aborted.

0: Hey, kijk, een drop van 2 seconden. Daarin kan ik precies de plaat uitveden. Dit viel niemand op, toch, Jeroen?
1: Nee, helemaal niet. Echt heel professioneel gedaan.
0: Ja. Probeer jij het al te doen, hè? Oh, jij DJ't ook trouwens. Ja, jij kan alles. Ja. Mijn god, we gaan het er geen eens over hebben.
1: Ja, mijn vingers beginnen niet te jeuken.
0: Ja, ik zag het al. Freddie Mercury, de nieuwe plaat. Wanneer is die er, de nieuwe plaat?
1: 30 oktober komt die uit. Maar we gaan de volgende dagen en weken heel wat songs droppen.
0: Ah, oké. Okay, er komen losse singles komen er van de plaat. De eerste single is al uitgebracht, geloof ik. Ja. Jullie gaan ook toeren. Waar zijn jullie allemaal? Zijn jullie in Rotterdam te zien?
1: Ja, wij komen 28 november naar de Baruch, dus de nieuwe Baruch. Alle data van alle shows die we doen, deze tour, die staan allemaal op www.fleddymilkley.com/tour. De tickets zijn te koop voor al die shows, dus het gaat weer een feestje worden. We hebben nu net twee weken geleden hebben we de setlist besproken.
0: En, hoe werkt dat? Hoe kiest
1: dat? Dat is echt fucking
0: iedereen kut. Heeft toch favorieten?
1: Ja, en we kwamen eigenlijk op 27 songs of zo uit om te spelen, wat dat veel te veel is voor een show. Maar het zal niet veel minder zijn, eigenlijk. Ja. Dus je gaat waarvoor je geld krijgen als je naar de show komt. We gaan heel wat songs spelen die we al lang niet meer hebben gespeeld. Natuurlijk ook veel songs van die nieuwe plaat. Ja. Maar we gaan een feestje, we gaan weer feestjes bouwen. Hè. Dus de Helgië Tour is nu bijna achter de rug, dus we hebben 10 jaar Helgië, 10 jaar Freddie Mercury gevierd.
0: Ja.
1: En nu is het tijd weer voor die nieuwe plaat.
0: Is het spannend? Want er komt de hoeveelste plaat wordt dit voor jullie?
1: Qua full albums is dat de 5e.
0: En dan komt dus ook weer een tour. Mm-hmm. Is dat elke keer spannend of is dit gewoon een procedé, een album? Een tour.
1: Het is een procedé en spannend zou ik het nu... Spannend is het niet echt. Het is vooral veel stress als je zo elke week die ticket sales krijgt en dat er dan sommigen beginnen te zeggen van kunnen we daar niet een beetje gaan bijduwen? Dan je moet zeggen, hey, die shows zijn pas binnen 4-5 maanden. We hebben nog tijd. En er komen, de promotie er rond is leuk om te doen, maar soms is het ook wel zo wat... het is zo'n nummertje dat je al een paar keer hebt gedaan, een rondje dat je al een paar keer hebt gedaan. En soms... De achterkant van het verhaal, zo de marketing daarachter, zo, daar hou ik me liever eigenlijk soms niet mee bezig. Laat ik liever over aan andere mensen, want ik word daar zenuwachtig van.
0: Is daarin ook de tijd veranderd? Dat vroeger dingen anders waren, qua hoe makkelijk, moeilijk je verkoopt?
1: Heel simpel gesteld. Ik vind persoonlijk dat er een voor- en na-corona is.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld ticket sales.
0: Ja.
1: Tegenwoordig, zowel in België als in Nederland, zien wij dat mensen heel last minute wachten om hun tickets te kopen. En dat was voor COVID was dat helemaal anders. Valt natuurlijk ook een beetje te zien waar, maar het is toch wel een fenomeen dat is opgekomen en dat is niet zo... Leuk om daarop te werken of mee te werken, want het is een beetje onvoorspelbaar geworden. Maar alles komt altijd wel goed. Maar als je er wekelijks mee moet bezig zijn, dan is dat soms wel vermoeiend. Maar ik ga niet klagen.
0: Nee.
1: Ik ga niet klagen.
0: En er is ook goed nieuws. Ik kom naar je show in Baruch. Je hebt in ieder geval 1 ticket.
1: Nice. Ja, ik zou zeggen, die tickets die lopen daar wel goed.
0: Oh.
1: Dus de mensen...
0: Hier maak ik je niet specifiek blij.
1: Dus, dank u wel. Maar,
0: dank u. We gaan naar de laatste plaat van de ziel van België in de metal scene met Jeroen Kamerlink, die dat allemaal uitlegt van Freddie Mercury. En dat is gek genoeg de lama's, maar niet de Nederlandse lama's, maar de Belgische lama's. En je hebt 30 seconden om uit te leggen hoe zich dit verhoudt tot Freddie Mercury en hoe dit op die playlist is gekomen, waarbij je al 5 seconden bent kwijtgeraakt.
1: Ja, het is een zeer atypische keuze om elke vierkante centimeter van de lama's eigenlijk naar voren te schuiven. Maar ik vind zelf dat dat een Vlaamse Nederlandstalige band is die in de jaren 90 was opgekomen, maar veel te weinig aandacht heeft gekregen en dan eigenlijk nog altijd te weinig krijgt. Ze bestaan al lang niet meer. Hè. Maar het was in het Nederlands ook allemaal te doen. Ik vond dat moddervet en de drummer is van Halle, waar dat wij ook van zijn. Voilà.
0: Poh! Ik had niet beter uitgelegd, maar ik ken ze ook niet. Dus dat is ook lastig daaraan. Elke centimeter uit 2006 is dat van de Lama's. En Jeroen is er zeer fier op.

0: wonderbaarlijke afsluiter, dit Jeroen.
1: Goed, hè?
0: Goed is een woord. Je luisterde naar Dood en Verderf, de maandelijkse show met daarin de beste verhalen over metal en de bijbehorende scene. Op doodenverderf.nl kun je alle afleveringen terugluisteren. En vond je dit tof? Abonneer dan op de nieuwsbrief of op de podcast of geef een 5-sterren rating aan de show op je favoriete podcastplatform. Je hoorde Jeroen Kamerlink van Vladdy Melkely en die zegt de laatste woorden van deze show, namelijk tot volgende maand bij Dood en Verderf.
1: Tot volgende maand bij Dood en Verderf.
2: Heel, heel goed.
3: Heel professioneel, richting.
0: Ja, heel goed.
4: You're listening to Operator.